0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

als Trost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

hard to answer. Yes, I agree. But then I've got to know.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De groene zone aan Haakveld in Lint is klaar. Kinderen kunnen er spelen op een avonturenpad en speelheuvel. Er is ook een hondenlosloopweide en een open speelveld met voetbaldoelen. De plek werd vrijdag officieel geopend. Buurtbewoners en de jeugdraad mochten mee nadenken over de heraanleg. Er kwamen geen klassieke speeltuigen, maar natuurlijke speelelementen. Ook het wandelpad werd vernieuwd. Nieuwe zitbanken en bloemenweides maken de plek groener. Een nieuwe wadi vangt regenwater op en moet wateroverlast helpen voorkomen. Volgens het lokaal bestuur wordt Haakveld zo een veilige en groene ontmoetingsplek. De Sterrenlaan in Vilrijk wordt volledig heraangelegd. De werken starten na het bouwverlof en duren tot de zomer van 2027. Vanaf 3 augustus voert de aannemer voorbereidende werken uit. Op 10 augustus starten de echte werken. De riolering wordt vernieuwd, daarna komen er een nieuwe rijweg en nieuwe voetpaden. De werken gebeuren in 4 fasen. Eerst is het stuk tussen de Prins Boudewijnlaan en de Ullenstraat aan de beurt. Vanaf januari 2027 volgt het stuk tussen de Struisbeeklaan en de Fort Vijfstraat. De straat blijft afgesloten voor auto's. Woningen blijven te voet bereikbaar. Bewoners kunnen tijdelijk parkeren in de parklaan. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Kontich zijn gesloten op dinsdag 21 juli. Dat is de nationale feestdag. Het gaat om het gemeentehuis, het recyclagepark, zwembad De Nachtegaal en alle bibliotheken. Inwoners kunnen wel terecht in het digitale loket voor aanvragen. Ook de afvalophaling verandert die week. GFT wordt al opgehaald op maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli en dus niet op dinsdag 21 juli. De gemeente vraagt om het afval op de juiste dag buiten te zetten. Hove krijgt 12 camera's om de veiligheid te verbeteren. Ze komen onder meer aan het station, de kerk, het Sint-Laurijsplein, jeugdhuis Tjok, het park achter het gemeentehuis en landschapspark Vrijthout. Er komen ook ANPR-camera's in 4 straten. Die herkennen nummerplaten. Aan het station komt ook een gesloten fietsenstalling met 50 plaatsen. Reizigers klagen al langer over fietsdiefstallen. De stalling zal met een badge openen en sluiten. Ze komt dichter bij de straat. Daarvoor verdwijnen 5 parkeerplaatsen. De gemeente betaalt de kosten zelf. Uitbreiding blijft mogelijk als er meer plaatsen nodig zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 single 501 met A- en B-poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De ingang van het gemeentepark aan de Koning Albertstraat in Lint is weer open. Bezoekers kunnen het park opnieuw binnen via de toegang bij de bushalte. De ingang was een tijd dicht door werken aan de remise. Die werken zijn nu bijna klaar. Daardoor hoeven bezoekers geen omweg meer te maken. De omgeving is tijdens de werken verbeterd. De gemeente bedankt iedereen voor het geduld. In natuurgebied Vrijthout in Hoven is maandagmiddag brand uitgebroken. De schade bleef beperkt tot zo'n 20 vierkante meter heide. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Volgens de burgemeester is kwaad opzet niet uitgesloten. Een getuige zag jongeren wegrennen kort na het ontstaan van de brand. Door de hitte en droogte geldt code oranje voor natuurbrandgevaar. Kampvuren en roken in de natuur zijn verboden. De burgemeester vraagt iedereen om elk risico te vermijden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

road to Mandalay from Bombay.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: friend everywhere.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, de Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De groene zone aan Haakveld in Lint is klaar. Kinderen kunnen er spelen op een avonturenpad en speelheuvel. Er is ook een hondenlosloopweide en een open speelveld met voetbaldoelen. De plek werd vrijdag officieel geopend. Buurtbewoners en de jeugdraad mochten mee nadenken over de heraanleg. Er kwamen geen klassieke speeltuigen, maar natuurlijke speelelementen. Ook het wandelpad werd vernieuwd. Nieuwe zitbanken en bloemenweides maken de plek groener. Een nieuwe wadi vangt regenwater op en moet wateroverlast helpen voorkomen. Volgens het lokaal bestuur wordt Haakveld zo een veilige en groene ontmoetingsplek. De Sterrenlaan in Vilrijk wordt volledig heraangelegd. De werken starten na het bouwverlof en duren tot de zomer van 2027. Vanaf 3 augustus voert de aannemer voorbereidende werken uit. Op 10 augustus starten de echte werken. De riolering wordt vernieuwd, daarna komen er een nieuwe rijweg en nieuwe voetpaden. De werken gebeuren in 4 fasen. Eerst is het stuk tussen de Prins Boudewijnlaan en de Ullenstraat aan de beurt. Vanaf januari 2027 volgt het stuk tussen de Struisbeeklaan en de Fort Vijfstraat. De straat blijft afgesloten voor auto's. Woningen blijven te voet bereikbaar. Bewoners kunnen tijdelijk parkeren in de parklaan. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

roze bril. En alle problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen bedroeven me niet. En de ruisende regen klinkt als muziek.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Kontich zijn gesloten op dinsdag 21 juli. Dat is de nationale feestdag. Het gaat om het gemeentehuis, het recyclagepark, zwembad De Nachtegaal en alle bibliotheken. Inwoners kunnen wel terecht in het digitale loket voor aanvragen. Ook de afvalophaling verandert die week. GFT wordt al opgehaald op maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli en dus niet op dinsdag 21 juli. De gemeente vraagt om het afval op de juiste dag buiten te zetten. Hove krijgt 12 camera's om de veiligheid te verbeteren. Ze komen onder meer aan het station, de kerk, het Sint-Laurijsplein, jeugdhuis Tjok, het park achter het gemeentehuis en landschapspark Vrijthout. Er komen ook ANPR-camera's in 4 straten. Die herkennen nummerplaten. Aan het station komt ook een gesloten fietsenstalling met 50 plaatsen. Reizigers klagen al langer over fietsdiefstallen. De stalling zal met een badge openen en sluiten. Ze komt dichter bij de straat. Daarvoor verdwijnen 5 parkeerplaatsen. De gemeente betaalt de kosten zelf. Uitbreiding blijft mogelijk als er meer plaatsen nodig zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Hey!

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De ingang van het gemeentepark aan de Koning Albertstraat in Lint is weer open. Bezoekers kunnen het park opnieuw binnen via de toegang bij de bushalte. De ingang was een tijd dicht door werken aan de remise. Die werken zijn nu bijna klaar. Daardoor hoeven bezoekers geen omweg meer te maken. De omgeving is tijdens de werken verbeterd. De gemeente bedankt iedereen voor het geduld. In natuurgebied Vrijthout in Hoven is maandagmiddag brand uitgebroken. De schade bleef beperkt tot zo'n 20 vierkante meter heide. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Volgens de burgemeester is kwaad opzet niet uitgesloten. Een getuige zag jongeren wegrennen kort na het ontstaan van de brand. Door de hitte en droogte geldt code oranje voor natuurbrandgevaar. Kampvuren en roken in de natuur zijn verboden. De burgemeester vraagt iedereen om elk risico te vermijden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuur gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1 te Edegem. De inkom is gratis en contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De groene zone aan Haakveld in Lint is klaar. Kinderen kunnen er spelen op een avonturenpad en speelheuvel. Er is ook een hondenlosloopweide en een open speelveld met voetbaldoelen. De plek werd vrijdag officieel geopend. Buurtbewoners en de jeugdraad mochten mee nadenken over de heraanleg. Er kwamen geen klassieke speeltuigen, maar natuurlijke speelelementen. Ook het wandelpad werd vernieuwd. Nieuwe zitbanken en bloemenweides maken de plek groener. Een nieuwe wadi vangt regenwater op en moet wateroverlast helpen voorkomen. Volgens het lokaal bestuur wordt Haakveld zo een veilige en groene ontmoetingsplek. De Sterrenlaan in Vilrijk wordt volledig heraangelegd. De werken starten na het bouwverlof en duren tot de zomer van 2027. Vanaf 3 augustus voert de aannemer voorbereidende werken uit. Op 10 augustus starten de echte werken. De riolering wordt vernieuwd, daarna komen er een nieuwe rijweg en nieuwe voetpaden. De werken gebeuren in 4 fasen. Eerst is het stuk tussen de Prins Boudewijnlaan en de Ullenstraat aan de beurt. Vanaf januari 2027 volgt het stuk tussen de Struisbeeklaan en de Fort Vijfstraat. De straat blijft afgesloten voor auto's. Woningen blijven te voet bereikbaar. Bewoners kunnen tijdelijk parkeren in de parklaan. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio Zuidland, agenda.
2: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een darts-toernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend darts-toernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Kontich zijn gesloten op dinsdag 21 juli. Dat is de nationale feestdag. Het gaat om het gemeentehuis, het recyclagepark, zwembad De Nachtegaal en alle bibliotheken. Inwoners kunnen wel terecht in het digitale loket voor aanvragen. Ook de afvalophaling verandert die week. GFT wordt al opgehaald op maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli en dus niet op dinsdag 21 juli. De gemeente vraagt om het afval op de juiste dag buiten te zetten. Hoven krijgt 12 camera's om de veiligheid te verbeteren. Ze komen onder meer aan het station, de kerk, het Sint-Laurijsplein, jeugdhuis Tjok, het park achter het gemeentehuis en landschapspark Frijthout. Er komen ook ANPR-camera's in 4 straten. Die herkennen nummerplaten. Aan het station komt ook een gesloten fietsenstalling met 50 plaatsen. Reizigers klagen al langer over fietsdiefstallen. De stalling zal met een badge openen en sluiten. Ze komt dichter bij de straat. Daarvoor verdwijnen 5 parkeerplaatsen. De gemeente betaalt de kosten zelf. Uitbreiding blijft mogelijk als er meer plaatsen nodig zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De ingang van het gemeentepark aan de Koning Albertstraat in Lint is weer open. Bezoekers kunnen het park opnieuw binnen via de toegang bij de bushalte. De ingang was een tijd dicht door werken aan de remise. Die werken zijn nu bijna klaar. Daardoor hoeven bezoekers geen omweg meer te maken. De omgeving is tijdens de werken verbeterd. De gemeente bedankt iedereen voor het geduld. In natuurgebied Vrijthout in Hoven is maandagmiddag brand uitgebroken. De schade bleef beperkt tot zo'n 20 vierkante meter heide. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Volgens de burgemeester is kwaad opzet niet uitgesloten. Een getuige zag jongeren wegrennen kort na het ontstaan van de brand. Door de hitte en droogte geldt code oranje voor natuurbrandgevaar. Kampvuren en roken in de natuur zijn verboden. De burgemeester vraagt iedereen om elk risico te vermijden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u verwacht.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Taco Loco, and there's gonna be a whole lot of fun. Ah, come on, don't look so unhappy.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontig is een nieuwe fietstunnel onder de N171 klaar. Die ligt ten noorden van het kruispunt met de Drapstraat en Pierstraat, vlakbij Sint Rita Campus College. De tunnel moet fietsers veiliger laten oversteken. Elke dag passeren er ongeveer 1000 fietsers. Op drukke momenten zijn dat er tot 60 per minuut. Veel van hen zijn scholieren. Ook de buurt wordt fietsvriendelijker. Er komt een fietspad in het groen, een fietshelling aan de Rubenstraat en een dubbelrichtingsfietspad langs de N171. Het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan wordt ook veiliger gemaakt. De Sterrenlaan in Vilrijk wordt volledig heraangelegd. De werken starten na het bouwverlof en duren tot de zomer van 2027. Vanaf 3 augustus voert de aannemer voorbereidende werken uit. Op 10 augustus starten de echte werken. De riolering wordt vernieuwd, daarna komen er een nieuwe rijweg en nieuwe voetpaden. De werken gebeuren in 4 fasen. Eerst is het stuk tussen de Prins Boudewijnlaan en de Ullenstraat aan de beurt. Vanaf januari 2027 volgt het stuk tussen de Struisbeeklaan en de Fort Vijfstraat. De straat blijft afgesloten voor auto's. Woningen blijven te voet bereikbaar. Bewoners kunnen tijdelijk parkeren in de parklaan. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. De grootste hit van vandaag.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 2.

0: 24 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie de Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Kontich zijn gesloten op dinsdag 21 juli. Dat is de nationale feestdag. Het gaat om het gemeentehuis, het recyclagepark, zwembad De Nachtegaal en alle bibliotheken. Inwoners kunnen wel terecht in het digitale loket voor aanvragen. Ook de afvalophaling verandert die week. GFT wordt al opgehaald op maandag 20 juli. PMD wordt opgehaald op vrijdag 24 juli en dus niet op dinsdag 21 juli. De gemeente vraagt om het afval op de juiste dag buiten te zetten. Hoven krijgt 12 camera's om de veiligheid te verbeteren. Ze komen onder meer aan het station, de kerk, het Sint-Laurijsplein, jeugdhuis Tjok, het park achter het gemeentehuis en landschapspark Frijthout. Er komen ook ANPR-camera's in 4 straten. Die herkennen nummerplaten. Aan het station komt ook een gesloten fietsenstalling met 50 plaatsen. Reizigers klagen al langer over fietsdiefstallen. De stalling zal met een badge openen en sluiten. Ze komt dichter bij de straat. Daarvoor verdwijnen 5 parkeerplaatsen. De gemeente betaalt de kosten zelf. Uitbreiding blijft mogelijk als er meer plaatsen nodig zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruelte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naalstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De ingang van het gemeentepark aan de Koning Albertstraat in Lint is weer open. Bezoekers kunnen het park opnieuw binnen via de toegang bij de bushalte. De ingang was een tijd dicht door werken aan de remise. Die werken zijn nu bijna klaar. Daardoor hoeven bezoekers geen omweg meer te maken. De omgeving is tijdens de werken verbeterd. De gemeente bedankt iedereen voor het geduld. In natuurgebied Vrijthout in Hoven is maandagmiddag brand uitgebroken. De schade bleef beperkt tot zo'n 20 vierkante meter heide. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Volgens de burgemeester is kwaad opzet niet uitgesloten. Een getuige zag jongeren wegrennen kort na het ontstaan van de brand. Door de hitte en droogte geldt code oranje voor natuurbrandgevaar. Kampvuren en roken in de natuur zijn verboden. De burgemeester vraagt iedereen om elk risico te vermijden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuur gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast, voor, de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich is een nieuwe fietstunnel onder de N171 klaar. Die ligt ten noorden van het kruispunt met de Drapstraat en Pierstraat, vlakbij Sint Rita Campus College. De tunnel moet fietsers veiliger laten oversteken. Elke dag passeren er ongeveer 1000 fietsers. Op drukke momenten zijn dat er tot 60 per minuut. Veel van hen zijn scholieren. Ook de buurt wordt fietsvriendelijker. Er komt een fietspad in het groen, een fietshelling aan de Rubenstraat en een dubbelrichtingsfietspad langs de N171. Het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan wordt ook veiliger gemaakt. De Sterrenlaan in Wilrijk wordt volledig heraangelegd. De werken starten na het bouwverlof en duren tot de zomer van 2027. Vanaf 3 augustus voert de aannemer voorbereidende werken uit. Op 10 augustus starten de echte werken. De riolering wordt vernieuwd, daarna komen er een nieuwe rijweg en nieuwe voetpaden. De werken gebeuren in 4 fasen. Eerst is het stuk tussen de Prins Boudewijnlaan en de Ullenstraat aan de beurt. Vanaf januari 2027 volgt het stuk tussen de Struisbeeklaan en de Fort Vijfstraat. De straat blijft afgesloten voor auto's. Woningen blijven te voet bereikbaar. Bewoners kunnen tijdelijk parkeren in de parklaan. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en erg warm. De temperatuur klimt van 17 graden in de ochtend tot een maximum van 31 graden. Donderdag blijft de zon overheersen. Het wordt opnieuw heet met minima rond 18 graden en maxima tot 30 graden. Vrijdag verschijnen er wat meer wolken, maar het blijft meestal droog en zonnig. De temperatuur daalt licht en bereikt nog 27 graden. 'S Nachts koelt het af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, de Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.